0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. En tot zover het nieuws. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden.
0: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

0: Don't You van Simple Minds. Even kijken, ik had zo straks even doorgegeven dat de wedstrijd van EMMS Noord-Zuid om 6:30 zal beginnen. Het begint echter om 7:00 en dan wordt hij gespeeld op kunstgras. Dus om 7:00 EMMS tegen Noord-Zuid om 7:00 wordt hij gespeeld op kunstgras. En als het goed is, het is 2:30 geweest. Jan, als het goed is, zijn ze begonnen. Holland speelt, FC Holland speelt tegen de Weide.
1: Ja, we zijn een kleine minuutje onderweg. En de beste aanval van de Weide was, of van het Hollandse veld, was goed voor elkaar. Stak goed in elkaar. Alleen de voorzet was net even te dicht bij de keeper. Waardoor de keeper, de sluizen gaan weer over. Ja hoor. We hadden hoop dat hij de andere kant uit ging. Die blauwe massa, blauw-grijze massa. Ja, maar nee. Dat gaat dus gloeiend mis. Dus we zitten hier weer pijpenstillend aan schouder. Maar ook voetbal. Want de bal is bij de keeper van Hollandse veld, Kroesen. En wat ik al zei, het was iets te krap voor Van Eck, de spits. Ja, Van Eck scoort wel, en ik heb het al een paar keer gezegd trouwens in de uitzending, maar hij had er veel meer moeten maken, want hij heeft een paar totten van kansen laten liggen alleen voor de keeper. Dat schijnt moeilijker te zijn dan op andere manier te scoren. Maar ja, ook bij profvoetballers zie je dat natuurlijk. Dus ze hebben altijd de intentie te scoren. Alleen heeft het geluk of de precisie nog niet mee. Maar we zullen zien wat hij er vandaag van mij. De Weide in bal bezit. De bal naar de linkerkant. En dat is Tichelaar. Tichelaar die ontvangt de bal. Kan die Van Smit omspelen. Hij geeft hem door aan Marchon. Marchon die kijkt dus even. En via Marchon gaat die uit volgens mij. Ja, dat betekent dat FC Hollandse veld mag ingooien. Ja, FC Hollandse veld, ik zeg het al, doet het bijzonder goed. Ja. Maar ik kan ook aan de kwaliteit wat ik net al schetste liggen van de tegenstander. Maar dat betekent keurig twee keer gewonnen van de onderste twee. Daar win je vaak het kampioenschap mee. Of verlies je mee, zeggen ze wel eens. Dus laten we zeggen dat wat dat betreft Hollandse veld het nog prima doet. Opnieuw de bal bij Hollandse veld. Keeper Kroesen. Kroesen kijkt eens even waar naartoe. Naar de linkerkant. Dat wordt natuurlijk, dat is een bekende spelletje, direct druk gezet. En aan de rechterkant van de weide loopt Pullen. Ja, Pullen die is razend snel. Maar ik heb begrepen uit een aantal situaties dat hij ook meer moet maken van zijn mogelijkheden. Aan de linkerkant Van Eck. Van Eck die bij Hollandse veld is. Maar dat zal een mensen in de buurt van Ongeveen wel weten. Lange bal van de keeper van de Weide. Dat is Smit. Bal op het middenveld. We spelen 3 minuten. Stand 0-0.
0: Oké, dankjewel Jan. We gaan even verder met de voorbeschouwing van Zuidwolde tegen Hardenberg 85. En als het goed is, hebben we Jos Wassens aan de telefoon. Jos, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, jij gaat vandaag een hele mooie wedstrijd volgens mij.
2: Ja, als je op papier kijkt naar de stand op de ranglijst, dan zal het vanmiddag op een sportpark Wolkenslag een hele mooie wedstrijd moeten worden. Want het is de nummer 1 tegen de nummer 3. De ploeg Zuidwolde die nog geen wedstrijd verloren heeft, alle punten nog heeft behaald. En Hardenberg die vorige week de eerste punten die liggen naar een gelijkspel tegen Erika. Dus ja, de nummer 1 tegen de nummer 3. Een wedstrijd die het doet als je kijkt naar de stand op de ranglijst.
0: Ja, jij bent plots vanmiddag inkomen vallen in plaats van collega Martijn Stuut. Lukt het nog een beetje de voorbereiding?
2: Jawel. Wat dat betreft, het is niet onbekend om dit te doen. Ik doe het wel vaker. Ja. En ik ben altijd op tijd op het sportpark om ook zeker bij thuiswedstrijden om informatie op te halen als je verslag moet doen.
0: Ja.
2: En dat ik het moest doen, dat werd al op tijd aangegeven. Dus ja, ik heb de gegevens heb ik voor zover als je zou willen hebben, die heb ik kunnen krijgen.
0: Nou, geweldig dat je dat wil doen vanmiddag voor ons. En met name ook voor de luisteraars uit Wolde en van Meppel natuurlijk ook. We gaan het beleven. Straks om 3:00 gaat de wedstrijd beginnen. We komen tegen die tijd graag live bij je terug.
2: Prima. Zal ik dan ook voor die tijd nog even de opstellingen doen? Of wat is gebruikelijk?
0: Ja, dat doen we dan wel. We zullen proberen tegen 3:00 contact met je op te nemen. En dan komt het vanzelf goed.
2: Prima. Kom voor elkaar.
0: Succes, hè, daar.
2: Goed zo. Dankjewel.
0: Hoi.

0: Roxy Baby van Justin Timberlake. We gaan over naar Jan Haak. 0-0 nog steeds, Jan. Oh, gaat even wat fout. Geeft niks. We gaan even overschakelen naar de voorbeschouwing van HZVV Surhuis de Veen. Dat is Rijn, is daar. Rijn, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. De voorbeschouwing HZVV Surhuis de Veen. Ja, dat moet je toch wel goed in de oren klinken, toch?
1: Surhuis de Veen, ja, zo spreken ze het uit in Fries natuurlijk, komen uit Surhuis de Veen. En ja, dat is natuurlijk wel een oude bekende, om het zo maar te zeggen, want nog niet zo heel lang geleden speelde HZVV ook al tegen dezezelfde ploeg. Alleen dat gebeurde in Groningen op 29 mei tijdens de bekerfinale. En die vergeet HZVV natuurlijk nooit meer, want dat is de enige keer dat de ploeg in de geschiedenis de beker heeft gewonnen. Het werd een 4-0 overwinning, maar dat zegt natuurlijk allemaal niks. Want HZVV heeft een heel ander team. Surhuis de Veen heeft ook enkele wijzigingen. En hoewel Surhuis de Veen niet zo goed begonnen is aan de competitie eigenlijk. Ze hebben 2 punten slecht. Ze verloren zaterdag met 0-1 van Buitenpost. Hoewel een gelijkspel de verhoudingen beter had weergegeven, had ik begrepen. Alleen van Broekse Boys hebben ze kansloos verloren. Want dat is dan denk ik ook wel een van de titelkandidaten samen met Vlositas. Waar HZVV dus met 1-2 hier thuis van verloor. Dat was de laatste thuiswedstrijd. En vorige week wonnen ze met enig fortuin met 0-1 bij Heerenveense Boys. Dus de ploeg van Robert Oosting, de nieuwe trainer, doet het natuurlijk eigenlijk prima. Gezien de punten, want de ploeg heeft 9 punten uit 4 wedstrijden. Staat op een 2e plaats. En nu tegen Surhuis de Veen is het eigenlijk wel licht favoriet, zou je kunnen zeggen. Maar dat is puur gezien de rangwijs. Omdat, wat ik al zei, Surhuis de Veen dus nog geen overwinning heeft behaald. HZVV gaat wel in de gebruikelijke opstelling bevinden. Hoewel Quinten Anacotta de hele week ziek geweest is. Dus die begint niet. En daarvoor Jaël Boer. En ja, Quinten Anacotta die staat op de reservelijst. Dus die kan eventueel wel ingezet worden. Maar ik heb begrepen dat hij de hele week op bed heeft gelegen. Maar goed, slecht weer hier op Sportpark, Bendix Park. Dus dat betekent weinig toeschouwers tot nu toe nog. Ja, ik zie er 2 op de tribune zitten. En dus we gaan zien of dat er meer gaan worden. Maar het is wel weer een belangrijke wedstrijd natuurlijk. Ook gezien de eerste periode. Want ja, daar denkt eigenlijk niemand aan. Maar ja, dat zal natuurlijk best mooi zijn. Als HZVV die eerste periode weet te pakken. Maar dan zal het hier wel moeten winnen van Surhuis de Veen. Maar het is geen lichte opgave. Het, onderschatting, dat zou niet wenselijk zijn, want Surhuis de Veen is geen enkele keer weggespeeld, behalve dan tegen Broekster Boys, maar tegen Achilles. Dat is wat mij betreft ook wel een van de titelkandidaten. Daar had Surhuis de Veen eigenlijk meer verdiend dan een gelijkspel. En ook afgelopen zaterdag, denk ik al, waren ze helemaal niet minder dan Buitenpost. Dus wat dat betreft, geen onderschatting, dat is niet nodig. Maar HZVV zal flink aan de bak moeten om hier vandaag de 3 punten thuis te kunnen houden.
0: Is voor jou persoon nog een beetje moeilijk, of Friesland of Hogeveen?
1: Nee, absoluut niet. Ik heb helemaal niks met Surhuis of Veen. Dus,
0: ik denk misschien gaat dat Friese hart toch een beetje kloppen, maar dat niet.
1: Nou, ik vind het wel mooi dat het Surhuis de Veen is. Dat vind ik wel mooi, omdat het een Friese naam is natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: En de Amsterdammer hier naast mij, die knikt natuurlijk direct erin.
2: Amsterdammer zegt, Friesland is goed voor de koeien.
1: Friesland is goed voor de koeien, ja, inderdaad. Nou, hartelijk dank voor deze constructie van mij. Dan gaan we weer over. Ik krijg hier een klap voor mijn kop. Wie zit nou weer dan? Dat is een kwartier nog.
0: Ja.
1: Dan gaat deze wedstrijd van start.
0: Oké, okay, jongens, succes alvast en tot straks.
1: Jo.
0: Goed, we gaan even over weer naar Hollandseveld tegen de Weide. Jan.
3: Stand nog 0 tegen 0 na 11 minuten voetballen. Justin Snipper alleen voor de keeper, maar knalde op de benen van de keeper. En de andere kant uit werd de keeper van Hollandseveld getorpedeerd. Moest even in de verzorging, maar dat ging allemaal goed. Dus wat dat betreft kunnen we het partijtje gewoon verder voetballen. Ik ben inmiddels weer naar binnen gevlucht. Van de sluizen gingen hier weer helemaal open. Pullen en balbezit voor de Weide. Draait om zijn tegenstander toe. Probeert een tweede kwijt te worden. Ligt half. En daar komt wel gevaar van de rechterkant dit keer van de Weide. Ja, helemaal vrij. Stond daar de speler van de Weide, dat was Reinholds. Maar die wou het te mooi doen. Die wou met een achtballetje achterlangs een medespeler in positie brengen. Maar dat lukte dus niet. Maar de Weide heeft wel weer opnieuw de bal. De laatste minuten na de mogelijkheid van Justin Snipper. De Weide iets meer in balbezit dan Hollandse Veld. Zegt dat niet zoveel natuurlijk. Meer balbezit. Van, dat zegt in voetballen soms helemaal niks. Maar voorlopig zijn ze nu dan even de bovenliggende partij. Maar de balbezit bestaat nu al een minuutje in het rondschuiven en de bal in de achterste linie. En dat schiet dan niet echt op. Stolte in balbezit. Die gaan wel over de middenlijn met een lange bal naar de linkerkant. En dat is dan Tichelaar. Kan Tichelaar de bal voor doel krijgen? Inderdaad. Maar de keeper van Hollandse Veld, Groesen, is daarop vandaag. En die werpt zich op de bal en die heeft hem te pakken en mag dus het spel hervatten. Doet hij met een lange uittrap op een hoofd van een De Weide speler. Ik dacht dat hij hem achterover wou koppen naar zijn keeper. Dat mislukt dus. En dan tegen Hollandse Veld de bal te pakken hebben gekregen. Nu gaat Hollandse Veld even een tik-tak. En dat is door middel van Justin Snipper. Balletje door van Veen nu terug op zijn keeper. En die speelt hem naar de linkerkant. Gespeeld hier. 13,5 minuut. Stand 0-0.
0: Dankjewel Jan. Ik heb even een tussenstand voor u in de klasse 5G. En WVV tegen Tieneveen. Dat is 0-3. 0-1 is het door Sven Dekker. 0-2 door Kai van Essen. En 0-3 werd het Dominique Wiffers. En op dit moment is ook Harkemaasje Boys Hogeveen ook van start. Die is om half 3 van start gegaan. Daar is het op dit moment nog 0-0.

0: Goed, Feel This Moment van Pitbull, Christina Stadion. Goed, even een heel korte tussenstand tot nu toe. Derde divisie A, Harkemaarse Boys, Hogeveen 0-0. In 3F, Oost, Rauwveen, Ovios 0-0. Elim, Vak, Vaco 0-0. VVAK, NKVV 0-0. Leo, VCG 0-0. NWVV tegen Tieneveen 0-3. En dat brengt ons weer naar Jan Haak in Hollandsveld. Jan, nog nieuws op dit moment?
1: Nou, dat we in ieder geval een paar minuten verder zijn. En dat is dan, we zitten in minuut 18. En ja, wat ik al zei, de Weide wordt ja, per vijf minuten wel iets dreigender. Die hebben betere mogelijkheden gehad dan Hollandse Veld. En van dat blijft bij Justin Snippen. Maar het is Reinholds van de Weide die toch al wel een paar mooie voorzetten heeft gekregen. Maar ja, het zie je gelukkig voor Hollandse Veld nog niet al te scherp had staan. Waardoor daardoor een aantal mogelijkheden voorbij. Nu twee man onderweg voor de Weide, alleen op de keeper af. Pullen kan dan scoren en hij scoort. Ja, de vlag blijft beneden. Bal diep. Twee van de Weide waren erdoor. En Pullen uiteindelijk. En die mist heel vaak een mogelijkheid. Maar dit was haast niet te missen. Hij kreeg de bal net bij de keeper langs. En daardoor staat het 0 tegen 1. In de 19e minuut door Pullen. Ja, dat is even een dompertje. Maar ik zei het al. De Weide komt wat dreigender naar voren. En dit is denk ik wel een gevolg van. Maar hoe daar twee van de Weide helemaal vrij konden staan, is mij een raadsel, want het is dan slecht georganiseerd in de achterhoede. Maar daar zou de Weide niet om treuren. Die staan nu met 19, bijna 20 minuten op klok voor door een treffen van Pullen.
0: Dankjewel, Jan. We gaan even door naar de wedstrijd FC Zuidwolde tegen Hardenberg 95. Jos, je had opstellingen.
2: Ja, ik heb de opstelling heb ik inmiddels binnen. Zuidwolde die gaat met de volgende 11 starten. Op het doel Jordi Pedon. De achterhoede wordt gevormd door Xander Adema, Max Bosker, Bram Eckel en Julian Adema. Middenveld Twan Koekoek, Nick Vedenborg en Tom Lidam. En de voorhoede Gerluc Pol, Stefan Pronk en Sam van der Haar. En dat is ten opzichte van de vorige week eigenlijk maar één wijziging die doorgevoerd is. Gerluc Pol die afwezig was, is er terug in de basis. En daarmee is Leon Keuze op de bank beland. Daar zitten ook Jan-Hoe van Veen, Steven Berghuis, Lars Mulder en Twan de Weer. Dus wat dat betreft hebben trainer Rick Mulder voldoende gelegenheid om het te wisselen als dat nodig mocht zijn. Maar dat zal moeten gaan blijken. De wedstrijd die zometeen om 3 uur gaat starten onder leiding van scheidsrechter Seker. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Uit Woltersum. En zoals het nu lijkt zal het voor het eerst gaan zijn hier op het Sportpark Woltingenslag. Dat we ook daadwerkelijk om 3 uur gaan starten. Dus dat zal ook betekenen dat we ook regulier in de uitzending de wedstrijd af kunnen maken.
0: Dat zou heel mooi zijn. Wij zijn live straks bij je aanwezig. En we gaan het verslag straks van je horen.
2: Prima.
0: Dankjewel.

0: en de Blizzards waren dat. En I'm in love. En dat klopt. Goed, nog even voordat we beginnen om 3 uur met het nieuws. Nog even terug naar Jan Haak. Jan?
1: Ja, we spelen hier 24 minuten, bijna 25 minuten. Nog steeds 0 tegen 1 door het doelpunt van Pullen in de 20e minuut. Hollandse Veld komt weer wat beter in het spel. Maar de dreiging van De Weide is groter en dan komt Reina 2-0. Ja, hebben het gevoel voor het juiste moment overschakelen. Ja. Ging helemaal mis in de achterhoede van Hollandse Veld. En Reinhold knalt 0 tegen 2 erin. Zonder pardon. En dat, als dat zo doorgaat, dan wordt het wel een hele grote uitslag. Want dit is wel met scherpschieten, zoals ze het noemen. En hoe ver je met dit weer van een koude douche thuis kunt komen, was dit wel even een dompetje, denk ik. Want dit ging niet goed bij de speler die daar ook de mist in ging. Die staat nog in het strafschopgebied. Dat was Finn Smit. Maar die komt dan alweer aansluiten. Ja, daar ging het mis in de achterste linie van De Weide. En totaal de bal gemist. En daardoor kan Reinhard alleen op doel af. Nou, twijfelde geen moment. Joeg de bal weer in het netje. En dan wordt het wel heel zwaar voor Hollandse Veld, denk ik, om terug te komen. En men begint ook al wat te moppen van de scheidsrechter Lup. Uitborden. Die heeft even een spraakje. Ik dacht richting Justin Snippen. Nou, de scheidsrechter gebaard wat. Ik denk dat het betekent dat hij de bal wil hebben voor een scheidsrechterbal. En de bal die is dan inmiddels in de buurt van de scheidsrechter. Inderdaad, wat de scheidsrechterbal. En dan kan Hollandse Veld het weer proberen. Dat was wel mooi. Het scheidsrechter maakt een scheidsrechterbal van. Van Veen denkt, het is een vrije bal. Die pakt die bal in, die legt hem neer. Nee, zegt de scheidsrechter, het is een scheidsrechterbal. Die pakt de bal weer en die gooit hem voor de voeten van Van der Veen. Ja, zo kun je de middag ook volbrengen natuurlijk. Maar goed, dat was wel even een komische situatie. Maar de stand is niet komisch voor Hollandse Veld. We spelen 26 minuten. Stand 0 tegen 2.
0: Prima, Jan. Dankjewel. We komen straks naar het nieuws bij je terug. En ik heb nog even een tussenstand voor u. Er staan een aantal.
2: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
7: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
8: Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Minister Heijnen van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het Ierse voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil, samen met 5 andere EU-landen, honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. De politie onderzoekt momenteel de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven van afgelopen nacht. Sabotage en kattenkwaad worden niet uitgesloten en via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in het beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er daardoor geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische dieselexport opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als vierde eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot zover het nieuws. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Den Bosch Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Verderop bij Breukelen is een ongeluk gebeurd, dus het gaat ook wel even duren daar. Je kunt omrijden via Hilversum. Dat gaat helaas niet filevrij. Er staat inmiddels file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Hilversum. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
10: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid.
11: Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
14: Start de motor. De boerderij wacht.
15: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
16: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
17: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
7: Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.
18: Moet duidelijk zijn gezien op de stand op de ranglijst.
0: We gaan,
18: gaan in de komende minuten.
0: We gaan het samen met jou beleven.
18: Zo is het.
0: Ja, doen we. Nog even door naar het sportpark in Hogeveen. HTVV 2004. Rijn?
19: Twee minuten gespeeld. Nog steeds 0-0. En HZVV in de opstelling. Daan Zwintselman in doel. Achter Leon Mulder, Koenstecht, Hout Dijkhuis en Twan Slor. Op middenveld Jaël Boer, Tom Hulshoff. En de eerste goal komt er bijna voor Surhusterveen. Maar dat gaat dan net goed voor HZVV. Die bal wordt naastgeschoten. Want dat een kans, zeg. Maar dat even terzijde. Tom Hulshoff op middenveld en Sander Jansen. Die heb ik vergeten te noemen zo net. Die is dus weer terug na een blessure. En dat is denk ik wel een hele goede zaak voor HZVV. Want die werd wel gemist. En in de voorhoede Jens van Rooyen, Joran Popovic en Milan Ronkes. En Surhusterveen die begon eigenlijk heel goed. Direct de initiatief nam de ploeg. En dat resulteert dus in deze beste kans. Hoewel er wel gefloten is achteraf voor het buitenspel. Dus dat viel wel mee. Maar AZTV loopt eigenlijk de eerste paar minuten achter de bal aan. Scheidsrechter is de heer Demir Gugurinic. Ja, dat heb ik weer natuurlijk. Maar ik hoop dat ik het uitgesproken, goed uitgesproken heb. Maar HSDV is eigenlijk nog nauwelijks in balbezit geweest. Dus als dit het representatief is voor de hele wedstrijd, dan loopt het weinig goed. Maar HSDV begint wel eens vaker het eerste kwartier niet goed. 2-3 minuten gespeeld en de stand nog steeds 0-0.
0: Oké, dankjewel Rijn. Goed, we gaan even een plaatje draaien.

0: Goed gescoord in FC Zuidwolde tegen Hardenberg 85, Jos.
1: Ja, wat dat betreft, de wedstrijd is een minuut oud. En het is Hardenberg die de eerste accenten zet. Dat leek er in het begin ook al op. En de derde aanval is inderdaad raak voor Hardenberg. Het is Thomas de Boer die na 2 minuten spelen de stand op 0-1 brengt. En Zuidwolde moet op gaan passen, want net was de tweede kans voor Hardenberg aanwezig. Maar die bal die rolt net voor het doel langs. En er kan door de verdediging van Zuidwolde worden opgeruimd. Wat dat betreft, Hardenberg veel beter uit de startblok geschoten. En staat dus na 3 minuten spelen al op een 0-1 voorsprong.
0: Dankjewel.

0: was even 2 dagen weg. Ik was even naar Den Haag. Toen kwam ik daar in een Omniversum. En dan was ik daar staan. De oude gitaar en de oude drumband van Golden Earring. Twilight Song. En dat was zo'n song zie je dan in dit geval. Toch leuk om dat ook even daar het echt te zien. Een pronkstuk daar eigenlijk. Goed, we gaan even over naar Jan Haak. Jan, 02?
1: Ja, nog steeds.
0: Ja.
1: En nog 6 minuten tot de rust. Dus de weide is gevaarlijker doordat men nu wat meer op de counter. Ik blijf het countervoetbal noemen. Een niet snelle omschakeling. Er is niks veranderd aan het spelletje betreffende de counter of snelle omschakeling. Men zakt wat verder in. En via de snelle pullen en dergelijke probeert men de boel te stieren voor Hollandse Veld. En dat is nu dan 2 keer gelukt. De grensrechter van Hollandse Veld die gaf vorige keer geen buitenspel bij de eerste treffer. En was daar heel eerlijk in. Maar de man van de weide die vlagde net al. Was de voorzet nog onderweg. Die moest haast nog gegeven worden. En hij wist helemaal niet waar de bal zou landen. Maar hij stak vlagje toch maar vast omhoog. En de scheidsrechter ging daarin mee. Dus de succes verzekerde de aanval onderbroken is. De bal in die tweede paal voor Dek. Ja, doelpunt 1 tegen 2 door Van Eck. En dat is dan een, ja, het zal niet ver van de rust daar zijn. En de 41ste minuut, kop Van Eck, een tegentreffer in. Dus dat is, maakt het nog weer spannend. 41ste minuut. Van Eck, Adam scoorde in 41ste minuut. Werd even nagevraagd, Van Eck kreeg de voorzet schitterend op zijn hoofd en kopte hem veilig in. En daarom hebben we nu 1 tegen 2 op de klok met nog 4 minuutjes volgens diezelfde klok te spelen in de eerste helft.
0: Is dat mooi radio maken, Jan, zo live?
2: 42
1: minuten
2: wordt het.
1: Jan? Zei je nou wat ermee?
0: Ja, ik zei, dit is toch mooi radio maken, zo live dat doelpunt meenemen elke keer.
1: Ja, jullie hebben er gevoel voor. Je schakelt steeds precies. Ik weet niet wie dat in vingers heeft in de studio.
0: Wij allebei.
1: Dit is wel opvallend. 3 keer met mijn verslag bezig, valt er een treffer. Ja, dat maak ik niet vaak mee. Nou, dus ik weet niet wie daar nieuw is of toegevoegde waarde heeft. Maar die heeft het in de vingers, dat kan niet anders.
0: Dankjewel. Ja, we gaan over naar HZVV Zuiderwin. 0-0 tegen Rijn.
3: Ja, inderdaad. 10 minuten gespeeld. En de eerste kans is er voor HZVV na 6 minuten. Jens van Rooyen op links werd weggespeeld. Een goede voorzet. En de doelman van Zuiderwin, Mike Oistrijk, kon nog wel zijn hand er tegenaan zetten. Maar er was niemand om die het laatste tikje te geven. En dat is eigenlijk het enige wapenfeit van de hele wedstrijd. Want Zuiderwin begon wel heel goed. Alleen zonder nou echt kansen te krijgen. Ja, ze hadden een goede kans, maar die werd afgevlakt wegens buitenspel. We hebben ook even een oponthoud gehad vanwege een blessure van Milan Ronk. Dus dat zag er helemaal niet zo goed uit. Want die kwam in botsing met Mike Newman. En heeft toch wel 2 minuten op het gras gelegen. Hij lijkt nog niet echt okselfris. Maar goed, hij kwam wel in aanraking met een nogal fysiek sterke verdediger. Maar HZV heeft het moeilijk met de Vriezen. Want het komt nog niet echt in haar spel. Na die eerste paar minuten waren de Vriezen beter. Maar daarna kwam HZV wel wat meer in balbezit. Maar om nou te zeggen dat het echt vlot loopt allemaal, dat niet. Jens Verhoor is natuurlijk de snelle linksbuiten. Maar daar hebben ze in Zuiderwin ook rekening mee gehouden. Want er staat Frank van der Werf tegenover. Nou, en die is namelijk net zo snel als Jens van Rooyen. Ja. En dan is de angel er wel een beetje uit natuurlijk. Want dat is wel het wapen van HZTV. Maar de gasten maken gewoon een goede indruk. HZTV heeft het heel erg moeilijk. Ik hoop niet dat er onderschatting plaats heeft gevonden. En Koen Stech die pept ook iedereen op. En die zegt van nou, doe er nou eens wat aan. Want er staan wel erg veel mensen vrij. En ook Robert Oosting die meldt zich nu langs de kant. Want het loopt niet zoals het eigenlijk zou moeten bij de thuisploeg. 12 minuten gespeeld, komt er nu nog een voorzet vanaf rechts. Nee, het is een corner voor Zuiderwin. En zo is het eerste kwartier eigenlijk een beetje moeizaam verlopen voor HZTV. Het heeft nog geen schade opgeleverd. Wel heeft de thuisploeg 1 kans gehad, zoals ik al zei. Even die corner meenemen, komt die corner. En dat kan gevaarlijk worden, wordt ingekomen door diezelfde Newman die zo net met Milan Ronkers botst. Komt er nog een schot van verder? Nou, die gaat maar net naast. En het is Daan Swinsman die gewoon blijft staan. Maar dat is ook maar goed, want die bal die ging maar net naast. Dus dat toch weer een waarschuwing door de gasten. We hebben 13 minuten op de klok en stand nog steeds 0-0.
0: Dankjewel. Nog even een aantal tussenstanden heb ik voor u. De derde divisie A, Haken en Maas de Boys tegen Hogeveen 0-0. In de eerste klasse G, Oost, Alcides, Arnicum, Lelystad 0-2. In de derde klasse A, MSC tegen Jubbega 0-0. Derde klasse F, Oost, Rauwveen, Ovios 2-0. Hogeveen, Havelte 0-0. Hollandse Veld, De Weide op dit moment 1-2. Zuidwolde, Hardenberg 0-1. Verder in derde klasse F, Hogeveen, Havelte 0-0. Wolvenga, Vitesse 0-0. SVN 69, Ulu Sport 0-0. Elim, Vaco 0-0. VVAK, NKVV 0-0. Leo VZG 0-1 en NWVV Tiendeveen 0-3. Nog even, Jan Haak, pauze.
1: Nou, nog niet, want 45 minuten over klop. Wij spelen net, en net ook weer een, ik heb het vorige week ook meegemaakt, een speler die totaal niet geraakt werd, die we met een hoop lawaai naar beneden en even een tegenstander de geel aansmeren. Zo werd vorige week Aders de Klos bij een toneelspelstukje bij Ruinen door, ik dacht, Hoorn. Ja, als de scheidsrechter dan niet bovenop staat, kan hij natuurlijk ook niet zien, wel geraakt, niet geraakt. En ik vond deze wel in de buurt, maar om daar geel voor te geven, het was meer lawaai dan een overtreding. Maar goed, scheidsrechter beslist, dus daar is een gele print. Ik weet niet wie trouwens hem kreeg, voor mij een ander als de overtreding maakte, omdat hij commentaar erop had. En volgens mij geloofde scheidsrechter de eerste helft wel. Ja, inderdaad, we gaan rusten met 1-2.
0: Nou, een lekker kopje koffie, een kopje thee en dan gaan we elkaar straks weer horen.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, succes.
1: Ja, tot straks.
0: Ja, goed. We gaan een stukje muziek draaien.

0: dit score even onderbreken, want er is weer gescoord bij Zuidwolde, Hardenberg 85. Jos.
1: 17 minuten onderweg. In de 14e minuut is het Zuidwolde die de stand weer op 1-1 brengt, gelijk maakt. Het was in de 9e minuut al een grote kans die er was. Die ging er nog niet in. Maar na 14 minuten, de keeper die de bal uitspeelt, die dat niet nauwkeurig doet van Hardenberg. En Twan Koekoek, die de meest alerte is, die de bal oppakt. En de keeper van Hardenberg weet te passeren. En Zuidwolde na 14 minuten dus weer op een 1-1 tussenstand zet.
0: Dankjewel.